Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: song could ever say. Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achter toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verlieslijdende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USAR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

rijtje slaan. Als ik daar goed over nadenk, is dat gek. Lachen, gejank, door dik en dun.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
3: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat was een van de drie overgebleven plekken. De gemeente Landskerland had ze alle drie afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de achtste finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren twee doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer. Het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file. De vertraging is bijna 20 minuten door de werkzaamheden op de A44. A20, hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. En tot zaterdag rijden tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht geen treinen. Het komt door die stroomstoring, rijden nog steeds wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Museoagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty-Kotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
3: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. A4 Den Haag Amsterdam, 5 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Het was een van de 3 overgebleven plekken. De gemeente Landschap Land had ze alle 3 afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zal volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren 2 doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer, het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 minuten vertraging tussen Leidschendam en Hoogmaden, 9 kilometer file. Tussen Hoogmaden en Nieuw-Vennep 7 kilometer file en 5 minuten vertraging. De A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout, die is nog steeds dicht door technische problemen. Daar wordt aan gewerkt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo Ridderkerk!
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Cayocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: echt.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
2: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
3: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
1: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 5 minuten extra op de A4 richting Amsterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. De A44 is nog steeds dicht tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen richting Amsterdam. Door technische problemen, er wordt aan gewerkt. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden nog altijd geen treinen door een stroomstoring. Er rijden inmiddels wel bussen, maar waarschijnlijk tot maandag dat je met de bus moet rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kan de zon vooral in de ochtend volop schijnen en is er eerst weinig tot geen bewolking aanwezig. In de loop van de dag vormen zich wat stapelwolken en later vanochtend en vanmiddag wisselen zonnige en bewolkte momenten elkaar af en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten bij een temperatuur die vanmiddag oploopt naar zo'n 22 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een naar zuidwest draaiende wind zakt de temperatuur uiteindelijk naar 14 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat was een van de drie overgebleven plekken. De gemeente Landskundeland had ze alle drie afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo-West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over een jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de achtste finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren twee doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer. Het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 5 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. 4 kilometer tussen Zoetewoude-Rijndijk en Roelof Arendsveen. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. 5 minuten vertraging. Nog tot zondag rijden geen treinen maar bussen tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht. Door de stroomstoring van eerder deze week. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
2: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
1: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
1: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Terbrechtseplein en Knopend Ridderkerk 4 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda, 5 minuten vertraging bij Moordrecht, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
7: Jawel.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kan de zon vooral in de ochtend volop schijnen en is er eerst weinig tot geen bewolking aanwezig. In de loop van de dag vormen zich wat stapelwolken en later vanochtend en vanmiddag wisselen zonnige en bewolkte momenten elkaar af en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten bij een temperatuur die vanmiddag oploopt naar zo'n 22 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een naar zuidwest draaiende wind zakt de temperatuur uiteindelijk naar 14 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat is een van de drie overgebleven plekken. De gemeente Landskerland had ze alle drie afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de achtste finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren twee doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer. Het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen luisteraars, heel hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bij bent. Het is vandaag dinsdag 30 juni en het is weer tijd voor seniorentijd. Ja, als u vannacht naar voetbal heeft gekeken, dan hoop ik dat we een klein beetje vrolijkheid kunnen brengen na een teleurstellende wedstrijd. En meer ga ik er niet over zeggen. In het eerste uur zo dadelijk beginnen we natuurlijk zoals u van ons gewend bent met de seniorenquiz. Pakt u vast pen en papier. Ron heeft weer een woord gekozen van 13 letters. Gaat het te snel of heeft u iets gemist? In het tweede uur herhalen we de quiz nog een keer. En we spelen vandaag voor een bon van Fleur Vision. Dus zeker de moeite waard om even te bellen als u het antwoord weet. En vandaag hebben we de altijd leuke column van Teun Rijsdijk deze week in een blauw geruite kiel. En toen ik dat las, moest ik denken aan een liedje wat ik op de basisschool heb geleerd. Draaide hij aan het grote wiel. Misschien kent u het ook wel. En natuurlijk hebben we ook het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. Deze week heeft ze het over Pontje. Aan de telefoon op de redactie vandaag Ron en Mario. Hier in de studio achter het glas zit Michiel. Een hele goede morgen, Michiel. En dat is onze technicus voor vandaag. En hij heeft natuurlijk weer voor het samenstellen van de muzieklijst gezorgd. En het regelen van alle muzikale zaken rondom de quiz. Elke week weer helemaal leuk en een muzikale verrassing. Mocht u graag een bepaald liedje willen horen, dan kunt u ook met ons bellen. Ron of Mario noteren dan de titel en de artiest. En Michiel kijkt dan of het nummer bij ons in het archief staat. En als het lukt, dan laten wij uw verzoeknummer tijdens deze uitzending nog horen. U kunt ons dan bellen op 0180 430 777. Nou, dat was die ongeveer. Mijn naam is Angelique. En we gaan er natuurlijk weer een gezellige uitzending van maken.

De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. Vandaag spelen we voor een bon van Fleur Vision en we zijn op zoek naar een woord van 13 letters. Noteert u de eerste letter van de gevonden antwoorden en zet ze dan op de juiste plaats zodat ze het gezochte woord vormen. De eerste en de laatste letter, die staan al op de juiste plaats om een klein beetje het makkelijker te maken. We beginnen natuurlijk gewoon met vraag 1. Dit is een bouwwerk dat geen gebouw is. Het is voorzien van een dak en bedoeld als beschutting. En het heeft 11 letters. Dus dit is een bouwwerk dat geen gebouw is. Het is voorzien van een dak en bedoeld als beschutting. 11 letters. En vraag 2. Hoe noemen we het streven naar en het proces van het verkrijgen van gelijke rechten, zelfstandigheid en een volwaardige plaats in de samenleving voor individuen of groepen die voorheen achtergesteld of beperkt werden? Nou, dat is een hele mond vol, Ron. 11 letters. Dus hoe noemen we het streven naar en het proces van het verkrijgen van gelijke rechten, zelfstandigheid en een volwaardige plaats in de samenleving voor individuen of groepen die voorheen achtergesteld of beperkt werden? 11 letters. En vraag 3. Naar wie is het stadion van voetbalclub Heerenveen vernoemd? Wij zoeken zijn voornaam. 3 letters. Naar wie is het stadion van de voetbalclub Heerenveen vernoemd? Wij zoeken zijn voornaam van 3 letters. En vraag 4. Dit is een kort traditioneel volksverhaal waarin magie, fantasiewezens zoals heksen en kabouters, dieren en de strijd tussen goed en kwaad centraal staan. 8 letters. Dus dit is een kort traditioneel volksverhaal waarin magie, fantasiewezens zoals heksen en kabouters, dieren en de strijd tussen goed en kwaad centraal staan. 8 letters. En vraag 5. Hoe noemen we een doelbewuste actieve ingreep of tussenkomst door een persoon of instantie om bij een bepaalde situatie te veranderen, verbeteren of bij te sturen? 11 letters. Dus hoe noemen we een doelbewuste actieve ingreep of tussenkomst door een persoon of instantie om een bepaalde situatie te veranderen, verbeteren of bij te sturen? Ook weer 11 letters. En vraag 6. Hoe noemen we een nieuw gebouwde constructie, zoals woningen, straten of wijken die nog gebouwd moeten worden of kort geleden zijn opgeleverd? 9 letters. Hoe noemen we een nieuw gebouwde constructie zoals woningen, straten of wijken die nog gebouwd moeten worden of kort geleden zijn opgeleverd? 9 letters. En dan zijn we aangekomen bij vraag 7. Dat is de muziekvraag. Wat is de achternaam van deze zanger?

De achternaam van deze zanger zijn we naar op zoek. En dat is vraag 7 van de quiz. Vraag 8. Hoe noemen we de kunstvorm die de zichtbare werkelijkheid niet realistisch weergeeft? Deze kunstvorm richt zich op vormen, kleuren, lijnen en texturen om emoties of ideeën over te brengen. 8 letters. Dus hoe noemen we de kunstvorm die zichtbare werkelijkheid niet realistisch weergeeft? Deze kunstvorm richt zich op vormen, kleuren, lijnen en texturen om emoties of ideeën over te brengen. 8 letters. En vraag 9. Hoe noemen we een lange termijn plan met weloverwogen keuzes om een specifiek doel of een unieke positie in de markt te bereiken? 9 letters. Hoe noemen we een lange termijn plan met weloverwogen keuzes om een specifiek doel of een unieke positie in de markt te bereiken? 9 letters. En vraag 10. Daar komt mijn favoriete onderdeel van de quiz, de toetervraag. Volgens VOF de Kunst gebeurt dit niet met oude liefde. Wat gebeurt er niet met de oude liefde?

Leuk, hè? Word je gelijk helemaal vrolijk van. Vraag 11. Welk woord uit het volgende kinderrijmpje zoeken we? Ruby, Solleke, puntje, puntje, puntje, knol. 13 letters. Nou, dat vind ik helemaal ingewikkeld gesteld, hoor. Welk woord uit het volgende kinderrijmpje zoeken we? Puntje, puntje, puntje, Ruby, Solleke, puntje, puntje, puntje, knol. Oké, het antwoord, 13 letters, doet mij meer denken aan naar links, naar rechts. Oh nee, daar zou ik niet meer over praten. Nou ja, vraag 12 maar gewoon. Hoe noemen we een stuk landoppervlakte dat aan alle kanten volledig wordt omringd door water? 6 letters. Dus hoe noemen we een stuk landoppervlakte dat aan alle kanten volledig wordt omringd door water? 6 letters. En de laatste vraag alweer, vraag nummer 13. Wat is een ander woord voor een kunstmatig aangelegde ondergrondse of onder water gelegen doorgang? 6 letters. Dus wat is een ander woord voor een kunstmatig aangelegde ondergrondse of onder water gelegen doorgang? 6 letters. Ja, en die laatste, het antwoord, de eerste letter van het laatste antwoord, die staat dus al op zijn goede plek. En net zoals het eerste antwoord. Dus de eerste letter van het eerste antwoord, die staat op zijn plek. Dus noteert u de eerste letters van alle gevonden antwoorden, zet ze op de juiste plaats, zodat ze een woord vormen. Behalve de eerste en de laatste vraag, die staan op de juiste plaats. En dan hebben we natuurlijk nog een hint. Wij vertellen onze kinderen dat deze vogel de baby's brengt, maar hier voedt deze vogel zijn eigen kinderen op. Of voedt hij zijn eigen kinderen. Dus wij vertellen onze kinderen dat deze vogel de baby's brengt, maar hier, het woord wat wij zoeken, voedt deze vogel zijn kinderen op. Ja, nou, heel veel succes met puzzelen. Belt u alstublieft en we gaan gewoon verder. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Facet Mantelzorg en Pameijer houden komende donderdag 2 juli een gesprekstafel over autisme in het wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat 80. De bijeenkomst duurt van 2 tot half 4. En deze gesprekstafel is bedoeld voor mensen met autisme, mantelzorgers van iemand met autisme en andere geïnteresseerden. Misschien kent u wel iemand met autisme en wilt u daar ervaring over delen. Tijdens de bijeenkomst wordt er gesproken over wat er nog ontbreekt in Ridderkerk voor mensen met autisme en de belangstelling voor een contactgroep autisme en de invulling daarvan. Ook komt aan bod wat inwoners, zoals politieagenten of winkelmedewerkers, kunnen doen om meer begrip voor autisme te creëren. De organisatoren nodigen deelnemers uit om ervaringen en ideeën te delen en mee te denken over een autismevriendelijke Ridderkerk. Deelname is gratis, aanmelden wel nodig via Facet Ridderkerk op telefoonnummer 0180 432 350 of via info@facetmantelzorg.nl.

0: de rode zij. Het kan verkeerd.
1: Een van mijn favoriete Nederlandstalige artiesten, Gerard Cox. Ja, en het heeft ook direct betrekking op vraag 2 van de quiz. Ik heb nog een leuk berichtje over kennismaken met Bridge. Tijdens het zomerfestijn van Facet kunnen belangstellenden op 7 juli kennismaken met het kaartspel Bridge. De activiteit wordt gehouden in wijkvoorzieningencentrum Bolnes aan de Noordstraat 255. En het duurt van 2:30 tot 5:00. De enthousiaste leden van Bridge Club Klaver 4 laten bezoekers op een ontspannen manier kennismaken met de basis van het spel. Deelname is gratis en aanmelden kan bij de balie van Facet Ridderkerk aan de Schoutstraat nummer 5. U kunt ook even www.facetridderkerk.nl. Daar vindt u alle informatie. Zowel mensen die al ervaring hebben met het kaartspel, als mensen die nog nooit Bridge hebben gespeeld, zijn welkom. Superleuk, 7 juli.

Ik hoorde zojuist dat Lucas met lekkere cake binnen is gekomen. Want we hadden wat te vieren. Lucas is jarig geweest. En Lucas, omdat je ons altijd zo van hulp bent en grote steun voor ons en voor andere mensen. Speciaal voor jou dit volgende nummer, Lean on Me.

Lean on me, speciaal voor Lucas, omdat zoveel mensen op jou kunnen leunen. Je staat voor iedereen klaar. Lucas, nogmaals, dankjewel. Ja, en we hadden een verzoekje gekregen van meneer Oldenburger. Die wilde graag Kleine Greetje uit de polder horen, wat ik zelf ook een heel leuk liedje vind. Maar die kunnen we niet even nu zo snel in ons archief vinden. Maar we gaan hem voor u opzoeken en dan volgende week zit hij tussen de muzieklijst. Dat gaat Michiel voor u regelen. En dan gaan we nu nog even een Nederlandstalig liedje doen van de Salvera's. Wat aan de vraag nummer 4 gekoppeld is eigenlijk uit onze quiz. De Salvera's.

0: Ja, lieve luisteraars, het is alweer tijd om naar de column van Teun Rijsdijk te gaan. En ja, deze week heeft hij het over In een blauw geruitenkiel.
1: In een blauw geruitenkiel. Omdat er in ons land veel water is, zijn wij van oudsher een zeevarende natie. Dat wordt ons vanaf onze vroegste jeugd al met de paplepel ingegeven. Een paar voorbeelden. Als we nog erg klein zijn, wordt er gezongen van varen, varen over de baren, varen, varen over de zee. Wie nog nooit gevaren heeft, weet niet hoe een zeeman leeft, enzovoort. Een ander liedje was en is schuitje varen, theetje drinken, varen we naar de overtoom, drinken we zoete melk met room, waarop een vermaning volgt dat het kindje niet jokken mag, wat overigens voor alle kindjes van welke leeftijd dan ook geldt. Later hoorden we hoe zachtkens glijdt ons bootje al over een spiegelend meer, de riempjes net en proper gaan rustig op en neer, waarbij je je kunt afvragen wat nette en propere riempjes zijn. Later zongen we een liedje als Berend Botje ging uit varen met zijn scheepje naar Zuid-Laren, waarbij het niet duidelijk is wat hij in Zuid-Laren te zoeken had, want de weg was recht, de weg was krom, nooit kwam Berend Botje weer om, wat tamelijk dreigend klinkt, en varen over een weg valt ook niet mee. Op de lagere school leerden we liedjes als In een blauw geruite kiel over Michiel de Ruiter, die later Hollands admiraal, nu een man van vuur en staal werd. En ook over een andere zeeheld, Piet Hein, die de zilvervloot van Spanje veroverde, hoewel zijn naam is klein. Maar er waren ook jongens die werkloos aan de kant stonden. En ook daar was een liedje voor, namelijk Ferme jongens, stoere knapen, foei hoe suffend staat ge daar, zijt ge daar niet wel geschapen, zijt ge niet van zessen klaar. Een uitnodigend liedje was Wie gaat er mee over zee, hou je roerrecht, wat wel belangrijk is in de zeevaart. Ik heb mijn schooltijd op de Dr. Abraham Kuiperschool doorgebracht en het was een christelijke school. En dus zongen wij ook Scheepje onder Jezus' hoede, om er eens een voorbeeld te noemen. Dit lied was gebaseerd op de storm op het meer die door Jezus gestild werd. Dan was er ook nog een lied Schip moet zeilen, scheepje ligt aan wal. We zeilen ja van 1, 2, 3. Maar van deze tekst ben ik eerlijk gezegd niet helemaal zeker. Later kwamen de liedjes over de zee die wij op de radio hoorden, vaak weemoedig als aan het strand stil en verlaten, waar een paardje afscheid neemt omdat hij weer de zee op moet. En de zee ligt vol met mijnen en die dingen zie je niet. Ja, dat waren nog eens gevaarlijke tijden. Een dergelijk liedje was Bij de sluizen van IJmuiden, ook weer een afscheid met tranen die niet bedwongen konden worden. Ja, er werd vroeger wat afgejankt in liedjes. En eenmaal op zee, op de woelige baren, moest hij steeds aan zijn blondje denken, dat vrolijke kind. Ook hadden wij nog de klok van IJmuiden in Zeeland, waar de vreugde soms wordt vermengd met droefenis als een schip op zee gebleven is. Ik ben een keer bij een voetbalwedstrijd geweest in IJmuiden en dit lied bleek het clublied van de voetbalvereniging te zijn. De combinatie voetballen en de zee ontging me eerlijk gezegd. Het was wel een wedstrijd waar de reservespelers van de bezoekende club in de dugout aangevallen werden omdat de thuisclub de wedstrijd verloor. En dan maar zielig doen over een schip dat op zee gebleven is. En wat denkt u van de Zuidzeeballade van Sylvain Poons en Oetse Verschoor? Daar is het water, daar is de haven, waar je altijd horen kon, we gaan aan boord. Van die Oetse hebben we ook nooit meer iets gehoord. Misschien ook wel op zee gebleven. Net als die RMU'ers. En wat vrolijke liedje was, daar was laatst een meisje loos, die wou gaan varen als lichtmatroos. Kennelijk was het in die tijd niet gewoon dat een meisje wou gaan varen. Ook een populair liedje uit mijn jeugd was Aan de oever van de IJssel staat een veerhuis, daar woont een meisje, Greetje is haar naam. Tegenwoordig zou zo'n liedje vanwege de privacy niet meer mogen, maar in die tijd was geluk nog heel gewoon. Er wordt overigens niet vermeld welke IJssel het was, want we hebben er meerdere. Voor de goede orde, het gaat hier niet over kleine Greetje uit de polder. Dat was weer een ander meisje. Dit stukje heeft geen happy end, want ik heb de zieligste voor het laatst bewaard. Dat is Ketelbinkie, die zijn moeder niet durfde zoenen en nooit van Haya had gehoord. In en in zielig, want hij wordt op zee ziek, gaat dood en krijgt een zeemansgraf op de oceaan, tranen trekkend. Als ik dit soort liedjes nu nog hoor, denk ik... maar goed dat ik gauw zeeziek word en beslist geen zeebenen heb. Want de zee is leuk om over het strand langs te lopen en te pootje baden. Maar verder ben ik er geen groot fan van. Alleen van de vis die erin leeft.

Aanstaande zaterdag op 4 juli houdt Aart van Dracht opnieuw een historische rondwandeling door Slikkeveer. Na de rondleiding begin juli, waarbij de omgeving van de Molendijk centraal stond, neemt hij deelnemers ditmaal mee op een langere route door het dorp. De wandeling start om 2 uur bij paviljoen Struis aan de Schans 2 in Ridderkerk en de route is ongeveer 3,5 kilometer lang. Tijdens de wandeling geeft Van Dracht uitleg over de geschiedenis van de Schans en besteedt hij aandacht aan de activiteiten die daar vooral de vorige eeuw hebben plaatsgevonden. De route voert vervolgens langs de Ringdijk via het Elektropark terug naar de Schans. Aanmelden is niet nodig. Aanstaande zaterdag 4 juli, de historische wandeling de Slikkeveer.

Belle Shannon, Keep Searching. Ja, ik had net met Michiel erover. Ik heb My Little Runaway in mijn jukebox staan. En die vind ik eigenlijk nog leuker. Even kijken. Scootmobieltochten door Ridderkerk. Facet Ridderkerk houdt op 16 juli en 13 augustus een scootmobieltocht voor iedereen die graag samen op pad gaat. De tochten vinden plaats van 1 tot 4 en starten bij het gemeentehuis aan het Koningsplein nummer 1. Tijdens deze ontspannen middag rijden de deelnemers in een rustig tempo langs natuur- en recreatiegebieden in Ridderkerk en de directe omgeving. De route is ongeveer 20 kilometer lang. Onderweg wordt een pauze gehouden om gezamenlijk van een drankje te genieten. Een mooie manier om anderen te ontmoeten en actief buiten bezig te zijn. De kosten bedragen €7,50 per persoon per tocht. En deelname is alleen mogelijk na inschrijving en met een scootmobiel natuurlijk. Aanmelden kan via Facet Ridderkerk bij hun kantoor aan de Schoutstraat nummer 5. En het aantal plaatsen is wel beperkt, dus geef u zich op tijd op.

Een foodtruck concert bij De Harmonie in Slikkeveer. Zij sluiten het muzikale seizoen af zaterdag 4 juli. Heel feestelijk met een pleinconcert bij het muziekcentrum aan de Prinsenstraat 76. Ik kan me herinneren, vorig jaar was dat ook en het was echt superleuk, goed georganiseerd. Vanaf 5 uur 's middags verandert het plein voor het muziekcentrum in een sfeervolle ontmoetingsplek waar jong en oud welkom zijn. Op het programma staan optredens van dagorkest Soreo, het jeugdorkest en het orkest van Harmonie Slikkeveer. En ook Popcore Something Else levert een muzikale bijdrage. De avond wordt feestelijk afgesloten door de Hooi en Strookapel. Met een gevarieerd repertoire van lichte muziek is er voor iedere bezoeker iets te beleven. En naast de muzikale optredens zorgen verschillende foodtrucks voor een ruime keuze aan hapjes. Drankjes zijn verkrijgbaar bij de vereniging en zo kunnen de bezoekers ontspannen genieten van de muziek met een maaltijd of een verfrissing. De organisatie verwacht opnieuw een gezellige en druk bezochte editie van het Pleinconcert, dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie aan het einde van het seizoen. De toegang is gratis, het programma duurt tot ongeveer 8 uur 's avonds en daarna is er gelegenheid om na te praten en samen de zomer in te luiden. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Ja, Dolly en Kenny, die zingen over vraag 12. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, dames en heren, het gaat zo vreselijk snel. Het eerste uur zit er alweer op. We gaan u verlaten voor het nieuws en wat boodschappen misschien. Dan zien wij u zo meteen aan de andere kant weer terug. Het was me een waar genoegen. Tot zo meteen. Bel Radio Ridderkerk 0180...

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer file. En 207 Bergen-Ambacht Alfa aan de Rijn bij Afrit Aarlanderveen 3 kilometer file en 10 minuten vertraag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. We spelen voor een bon van Fleur Vision en we zijn op zoek naar een woord van 13 letters. Vraag 1. Dit is een bouwwerk dat geen gebouw is. Het is voorzien van een dak en bedoeld als beschutting. Het is zeg maar een aanbouw. Het heeft ook geen muren. 11 letters. Dit is een gebouw of een bouwwerk dat geen gebouw is. Het is een aanbouw. Het is voorzien van een dak en bedoeld als beschutting. 11 letters. En vraag 2. Hoe noemen we het streven naar en het proces van het verkrijgen van gelijke rechten, zelfstandigheid en een volwaardige plaats in de samenleving voor individuen of groepen die voorheen achtergesteld of beperkt werden? 11 letters. Hoe noemen we het streven naar en het proces van het verkrijgen van gelijke rechten, zelfstandigheid en een volwaardige plaats in de samenleving voor individuen of groepen die voorheen achtergesteld of beperkt werden? 11 letters. En in het eerste uur hoorden we Gerard Cox al over het antwoord zingen. Vraag 3. Naar wie is het stadion van voetbalclub Heerenveen vernoemd? Wij zoeken zijn voornaam van 3 letters. Naar wie is het stadion van voetbalclub Heerenveen vernoemd? Wij zoeken zijn voornaam van 3 letters. En vraag 4. Dit is een kort, traditioneel volksverhaal waarin magie, fantasiewezens zoals heksen en kabouters, dieren en de strijd tussen goed en kwaad centraal staan. 8 letters. En ook in het eerste uur zongen de Salvera's hier al over. Het is een kort, traditioneel volksverhaal waarin magie, fantasiewezens zoals heksen en kabouters, dieren en de strijd tussen goed en kwaad centraal staan. 8 letters. En vraag 5. Hoe noemen we een doelbewuste actieve ingreep of tussenkomst door een persoon of instantie om een bepaalde situatie te veranderen, verbeteren of bij te sturen? 11 letters. Dus hoe noemen we een doelbewuste actieve ingreep of tussenkomst door een persoon of instantie om bij een bepaalde situatie te veranderen, te verbeteren of bij te sturen? 11 letters. En vraag 6. Hoe noemen we nieuw gebouwde constructies zoals woningen, straten of wijken die nog gebouwd moeten worden of kort geleden zijn opgeleverd? 9 letters. Hoe noemen we een nieuw gebouwde constructie zoals woningen, straten of wijken die nog gebouwd moeten worden of kort geleden zijn opgeleverd? 9 letters. En vraag 7 is de muziekvraag. Wij zijn op zoek naar de achternaam van deze zanger.

Er zijn vele artiesten die dit nummer hebben uitgevoerd. Ik ken het zelf het beste van Gloria Gaynor. Die had in 1991 een waanzinnige hit met dit nummer. Maar de meneer die dat nu zong, daar is het origineel van. En we zijn op zoek voor de quiz vraag nummer 7 naar de achternaam van deze zanger. En vraag 8. Hoe noemen we de kunstvorm die zichtbare werkelijkheid niet realistisch weergeeft? Deze kunstvorm richt zich op vormen, kleuren, lijnen en texturen om emoties of ideeën over te brengen. 8 letters. Dus hoe noemen we de kunstvorm die de zichtbare werkelijkheid niet realistisch weergeeft? Deze kunstvorm richt zich op vormen, kleuren, lijnen en texturen om emoties of ideeën over te brengen. 8 letters. En vraag 9. Hoe noemen we een langetermijnplan met weloverwogen keuzes om een specifiek doel of een unieke positie in de markt te bereiken? 9 letters. Hoe noemen we een langetermijnplan met weloverwogen keuzes om een specifiek doel of een unieke positie in de markt te bereiken? 9 letters. En vraag 10. Dan komen we bij de toetervraag. Volgens VOF De Kunst gebeurt dit niet met oude liefde.

Helemaal leuk. VOF de kunst. Dus wat gebeurt er niet met de oude liefde? Daar zijn we naar op zoek. En vraag 11. Welk woord uit het volgende kinderrijmpje zoeken we? Puntje, puntje, puntje, rebusolken. Puntje, puntje, puntje, knol. 13 letters. Dus welk woord uit het volgende kinderrijmpje zoeken we? Puntje, puntje, puntje, rebusolken. Puntje, puntje, puntje, knol. 13 letters. En vraag 12. Hoe noemen we een stuk landoppervlakte dat aan alle kanten volledig wordt omringd door water? 6 letters. Hoe noemen we een stuk landoppervlakte dat aan alle kanten volledig wordt omringd door water? 6 letters. En Dolly en Kenny die zongen er al over in het eerste uur. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen. Vraag nummer 13. Wat is een ander woord voor een kunstmatig aangelegde ondergrondse of onder water gelegen doorgang? 6 letters. Wat is een ander woord voor een kunstmatig aangelegde ondergrondse of onder water gelegen doorgang? 6 letters. Ja, noteert u de eerste letter van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats, zodat zij een woord vormen. De eerste en de laatste letter, die staan al op de juiste plaats. En dan de hint. Wij vertellen onze kinderen dat deze vogel de baby's brengt, maar hier voedt deze vogel zijn eigen kinderen op. Dus wij vertellen onze kinderen dat deze vogel de baby's brengt, maar hier voedt deze vogel zijn eigen kinderen op. Heel veel succes met puzzelen! De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar!

Meneer Oldenburger, wij hebben een leuk bericht voor u. Wendy die is gaan graven en heeft de muziek van Eddie Christiani gevonden. We gaan speciaal voor uw vrouw draaien De kleine Greetje uit de polder.

Want Geetje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst

Greetje, wat ben je toch mooi. Speciaal van meneer Oldenburger voor zijn vrouw Greetje. Ja, en morgen is er bij Museum Ridderkerk Oudheidkamer de allereerste Ketty Kotti-viering in Ridderkerk. Sierra van den Ham en haar dochter Zoe organiseren het evenement samen met het museum. Met muziek, lezingen en culturele activiteiten wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij en de betekenis daarvan in deze tijd. Vanaf 2:00 worden bezoekers muzikaal ontvangen door Biggy Brasa. En om 3:00 begint het officiële programma met verschillende sprekers. Een van hen is hoogleraar kunstgeschiedenis Kitty Zijlmans van de Universiteit Leiden. Zij geeft de lezing Woorden doen ertoe over beeldvorming, stereotypering en de doorwerking ervan. Ook Jacinta Groen verzorgt een bijdrage. Zij werd in april 25 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange inzet voor de herdenking en bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden. Naast het inhoudelijke programma zijn er culturele activiteiten, Surinaamse hapjes en drankjes en Oud-Hollandse spelletjes voor de kinderen. De toegang is gratis en de gemeente Ridderkerk ondersteunt deze eerste openbare Ketty Kotti-viering met een initiatiefsubsidie.

John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights. En dat is natuurlijk ook weer met een knipoog naar de muziekvraag. Vraag nummer 7 van de quiz. Ja, vanmiddag hebben we hier in de kantine van RTV Ridderkerk de maandelijkse bingo. Van 2 tot 4 wordt er weer bingo gespeeld. Gerda Veerman en Yvette Den Haan die presenteren de bingo. Meespelen kan al vanaf €5. Maar meld u zich wel eventjes aan bij Roelie het Jong. Ik heb hier haar 06-nummer, maar u kunt natuurlijk ook altijd even de studio bellen. Het nummer van Roelie het Jong is 06-55-88-59-80. En het studionummer is gewoon 0180-430-777. Vanmiddag bingo €5. Helemaal leuk.

Los del Rio met de Macarena. Ik heb ze afgelopen winter gezien bij het concert van André Rieu. Dat was een feestje. Overigens, dat hele André Rieu concert. Het is echt een aanrader. Bent u nog niet geweest? Het was fantastisch. En ja, dan zijn we alweer toegekomen aan het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. En deze week vertelt ze over het pontje.

pontje. Wij wilden met het pontje gaan. Het was ver bij ons huis vandaan. Per fiets aanvaarden wij de tocht. Wij waren blij dat dat nog mocht. Wij wilden in Dordt arriveren, om daar de koopjes te proberen. De pont lag al op ons te wachten. Nu kon de zadelpijn verzachten. Ik zag de Dordtse dom al staan. Zo'n tochtje kleurde je bestaan. De voorstraat lokte met vele dingen, waarbij ons hart ging zingen. O kindertijd, vreugd met de pont. Dat stuk fietsen was best gezond. Een herinnering als een juweel. O pontje, jij gaf me veel.

Jeugdland zoekt medewerkers. Sporthal de Fakkel wordt van dinsdag 25 augustus tot en met vrijdag 28 augustus omgetoverd tot Jeugdland Ridderkerk 2026. En het is nog eventjes weg, maar ik wil het u toch even laten weten, omdat ze dus op zoek zijn naar de vrijwilligers. Om voldoende toezicht en veiligheid te waarborgen, zodat alle attracties de hele dag kunnen draaien, zijn per dag ongeveer 50 tot 60 medewerkers nodig. De werkzaamheden zijn divers en variëren van hulp in de timmerhoek en creatieve activiteiten tot toezicht bij de verschillende attracties. Medewerkers dienen 's morgens om 9:15 aanwezig te zijn en de dag eindigt om 16:00, waarna gezamenlijk wordt opgeruimd voor de volgende dag. Bij aankomst staat uiteraard de koffie en thee klaar en tussendoor wordt een lunch aangeboden. Het zijn dus wel lange dagen, maar zeker de moeite waard. Het is heel erg leuk om daarin mee te draaien. De werkgroep roept inwoners op om de jeugd van Ridderkerk niet teleur te stellen en zich aan te melden als medewerker. Aanmelden is mogelijk per dag via jeugdland@ser-ridderkerk.nl en na ontvangst van een e-mail wordt contact met u opgenomen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen of als u nog vragen heeft met telefoonnummer 06 38 11 65 20.

0: de seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar. Ja, Maggie McNeil die gaat terug naar de kust en wij gaan terug naar de quiz. Want Lucas is aangeschoven.
1: Goedemorgen.
0: En nou, we gaan gewoon de antwoorden doornemen.
1: Absoluut.
0: Zo is dat.
1: Absoluut.
0: En we gaan gelijk van start. Even serieus. Vraag 1. Dit is een bouwwerk dat geen gebouw is. Het is voorzien van een gesloten dak en bedoeld als beschutting.
1: Overkapping.
0: Ja, de O van overkapping.
1: Overkapping.
0: En vraag 2. Hoe noemen we het streven naar en het proces van het verkrijgen van gelijke rechten, zelfstandigheid en een volwaardige plaats in de samenleving voor individuen of groepen die voorheen achtergesteld of beperkt werden?
1: Emancipatie.
0: Ja, en inderdaad, het is een hele mond vol.
1: Nou, wat een lange zin.
0: Wat een labtekst.
1: Nou.
0: En vraag 3. Naar wie is het stadion van voetbalclub Heerenveen vernoemd?
1: Abe Lenstra.
0: Van Abe Lenstra, ja, tuurlijk. 3 letters, kan niet missen. En vraag 4. Dit is een kort traditioneel volksverhaal. Eigenlijk is dat al genoeg. Waarin magie, fantasiewezens zoals heksen, kabouters en dieren en de strijd tussen goed en kwaad centraal staan.
1: Een sprookje.
0: Het sprookje, ja. En ik vond het liedje van de Salvera's in het eerste uur toch wel een beetje leuk.
1: Ja, hè?
0: Michiel wat minder, geloof ik, maar ik vond het leuk. En vraag 5. Hoe noemen we een doelbewuste actieve ingreep of tussenkomst door een persoon of instantie om een bepaalde situatie te veranderen, te verbeteren of bij te sturen?
1: Interventie.
0: Ja, een interventie.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel een beetje een modewoord volgens mij, hoor.
1: Nu wel. Ja,
0: allerlei dingen op televisie ook. Ja.
1: Ja.
0: En vraag 6. Hoe noemen we nieuw gebouwde constructies zoals woningen, straten of wijken die nog gebouwd moeten worden of kort geleden zijn opgeleverd?
1: Nieuwbouw.
0: Nieuwbouw, ja, inderdaad.
1: Nou.
0: 2 vragen over bouw en constructie en aanbouw. En we zitten in de bouw, deze quiz.
1: En er moet gebouwd worden.
0: Er moet wat gebouwd worden.
1: Ja.
0: En dan zijn we toegekomen aan vraag 7, de muziekvraag. Wat is de achternaam van deze zanger? MUZIEK

0: Ja, Michiel vindt het in ieder geval beter dan de Salvera's.
1: Ja, maar hè? Nou.
0: Hoe heet deze man, Lucas?
1: Deze heet Valli, Frankie Valli.
0: Frankie Valli, ja. En ja, die heeft ook dat hele Grease gebeuren gedaan.
1: Ja.
0: En vraag 8. Hoe noemen we de kunstvorm die zichtbare werkelijkheid niet realistisch weergeeft? Deze kunstvorm richt zich op vormen, kleuren, lijnen en texturen om emoties of ideeën over te brengen.
1: Abstract.
0: Ja, wat een kort antwoord voor zo'n lange vraag.
1: Een lange vraag.
0: En vraag 9. Hoe noemen we een lange termijn plan met weloverwogen keuzes om een specifiek doel of een unieke positie in de markt te bereiken?
1: Strategie.
0: Dat is een strategie, ja. Dat is ook wel een... Dat hoor je vaak tegenwoordig.
1: Heb je ook een spel van, hè? Strategisch spel of zoiets is die?
0: Stratego.
1: Oh, Stratego.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is ook wel een oud spel volgens mij.
1: Ja, hè?
0: Best wel, ja. En nou, mijn favoriete vraag komt nu, vraag 10. De toetervraag. Wat gebeurt er niet met de oude liefde?

0: Ja, leuk hè, VOF de kunst.
1: En dan denk je altijd aan je vroegere vriendinnetjes, hè?
0: Ja, hè? Ja, ja zeker.
1: Komt dat toch eens boven met
0: oh jee, maar je spreekt een meervoud, Lucas.
1: Roest, hè? Roest.
0: Nee, vriendinnetjes.
1: Vriendinnetjes.
0: Vertel eens, hoe zit dat met die vriendinnetjes van vroeger van jou?
1: Van vroeger, ja, tuurlijk.
0: En even kijken hoor, dan zijn we bij vraag 11. Die was ook best wel aan de muzikale kant. Want welk woord uit het volgende kinderrijmpje zoeken we? Puntje, puntje, puntje. Rewi Solleke, puntje, puntje, puntje. Knol. En het antwoord is...
1: Olle bolleke. Rewi Solleke, ja, olleke bolleke, knol.
0: Ja, olle bolleke. Olleke bolleke.
1: Olleke. Zo met je vuisten deed je dat, hè? Zo vuist op vuist.
0: Een soort ome Willem-achtig olleke bolleke.
1: En dan de laatste gaf je denk, dat is klap.
0: Ja, inderdaad. Hè? Inderdaad. En wat ik al zei in het eerste uur van... ik moet dan denken aan die snollebollekes. Want misschien hebt hij daar zijn naam wel vandaan.
1: Misschien
0: met links
1: wel,
0: en rechts, inderdaad. En vraag 12. Hoe noemen we een stuk landoppervlakte... dat aan alle kanten volledig wordt omringd door water?
1: Een eiland.
0: Ja, een eiland, tuurlijk. De vraag wordt zo lastig gesteld, maar het is zo simpel. En de laatste vraag 13... Wat is een ander woord voor een kunstmatig aangelegde ondergrondse of onder water gelegen doorgang?
1: Een tunnel.
0: Ja, een tunnel, tuurlijk. En dan die hint. We vertellen onze kinderen dat deze vogel de baby's brengt. Maar hier voedt deze vogel zijn eigen kinderen op. Waar komen we dan op?
1: Wat zou je denken? Een ooievaarsnest.
0: Ja, een ooievaarsnest.
1: Dus houdt alle ramen dicht, hè?
0: Ja. Ja, je weet mij nooit.
1: Je weet het nooit met die warmte zo, al die ramen open.
0: Ja, nee.
1: Ze vliegen zo naar binnen, dames.
0: Nee, ik ga gelijk mijn ramen dichten als ik thuis kom. We spelen voor een bon van Fleur Vision.
1: Ja,
0: helemaal
1: mooi,
0: leuk.
1: Ja, het was erg druk, heel veel bellers.
0: Super.
1: Ouderwets gezellig weer.
0: Leuk. Ja. Fijn om al die mensen dan ook weer aan de telefoon te hebben. Hè? Nou. Even een klein praatje.
1: Ja. Hoor je maar eens zo vol.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd.
1: Lijkt wel grabbelton.
0: Ja.
1: En de gelukkige winnaar of winnares is... Even kijken. Dat is mevrouw Van Gameren.
0: Oh, wat leuk.
1: Mevrouw Van Gameren, van harte gefeliciteerd. En u wordt zo gebeld door een van ons.
0: Geweldig. Nou, u wordt gebeld en dan kunt u even afspreken wanneer u de bon komt ophalen. Van harte gefeliciteerd.

Ja, de Rotary in Ridderkerk heeft op 19 juni tijdens het jaarlijkse golftoernooi op golfclub Kromstraaien een cheque van €11.000 overhandigd aan Stichting Huis ten Donk. En dat doet de Rotary Club vaker. En ik dacht, nou, laat ik ze even een beetje in het zonnetje zetten. Want ondanks de hoge temperaturen was de sfeer onder deelnemers, sponsoren en vrijwilligers uitstekend. De dag werd dus afgesloten met de overhandiging van een cheque ter waarde van €11.000. Hij werd in ontvangst genomen door Catharina Groenings van Zoelen, die namens de stichting haar waardering uitsprak voor de betrokkenheid van alle deelnemers en sponsoren. En de opbrengst draagt bij aan de renovatie en het behoud van het historische Huis ten Donk in Ridderkerk.

Heeft u vragen over uw mobiele telefoon, laptop, tablet of e-reader? Elke donderdag is er een digitaal inloopspreekuur in de bibliotheek in Ridderkerk. Komt u gratis met al uw digitale vragen naar het inloopspreekuur. Het is dus op donderdag van 14:30 tot 15:00. Iedereen kan er terecht, de toegang is gratis. En de bibliotheek is gevestigd aan het Koningsplein 1 in het gemeentehuis.

0: Nou, luisteraars, het is alweer bijna 12 uur. Wat zijn die twee uurtjes weer omgevlogen? Wij maken zo dadelijk plaats voor reclame en het nieuws. Hierna, zoals altijd, het programma The Sandwich Express, gepresenteerd door Hans Magito. En op vrijdag op de herhaling, gepresenteerd door Ronald Koers. Even kijken, wij bedanken iedereen die gebeld heeft voor de quiz. En mevrouw van Gameren is de winnaar. Zij heeft een bon gevonden van Fleur Vision. Let u op, het is maar 1 maand geldig, die bon. Dus komt u hem snel ophalen en levert u hem.
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Daar viel op de A20 hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Ronald Koers.

Het was eind 1982 hun eerste top 40 hit. Daarna volgden er nog vele. We openen met Wham en Young Guns Go For It. Hartelijk welkom vrijdag 3 juli. Het is vandaag internationale dag. Nou stopt mijn monitor ermee. Heb je dat wel eens? De internationale dag zonder plastic tassen. Het is dag van de chocoladewafel. Dag van waardering voor airconditioning. Dag van de gefrituurde morsel. Eet je bonendag. En het is vandaag dag van de ongehoorzaamheid.

We zijn er weer zo pal voor het weekend. De ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Mocht je aan het eten zijn, dan zeg ik eet smakelijk. Hier is Robert van Hemert samen met Donnie en hoe heet dat nou? Goedemiddag.

0: Panika, Tikaram en Good Tradition hier bij de Sandwich Express.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Deze maand starten de voorbereidingen voor de bouw van 97 flexwoningen aan de Sportlaan, Rotterdamseweg en Beneden Rijweg. Daarvan zijn 55 woningen bedoeld voor mensen die met spoed een huis zoeken. De overige 42 zijn voor Oekraïense ontheemden die moeten verhuizen vanwege de vernieuwing van woningen in Slikkeveer. De bouwlocatie wordt de komende weken bouwrijp gemaakt. En om overlast te beperken wordt er een tijdelijke uitrit aan de Rotterdamseweg geplaatst. En half augustus, dan moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Nou, wil je het volledig bericht teruglezen op onze site? Surf dan even naar www.rtvriddenkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

meteen alles wat de man aanraakt verandert in goud. En dit is er eentje van 13 jaar geleden. Bruno Mars hoorde je en Treasure. Neem je even mee terug in de tijd, want dat gebeurde er allemaal op 3 juli. Al 64 jaar geleden, in 1962, werd Algerije onafhankelijk van Frankrijk. En 36 jaar geleden, 1990, ontmoeting tussen Nelson Mandela en Margaret Thatcher. Of Thatcher. En 3 juli 2025, één jaar geleden, de nieuwe en omstreden Amerikaanse begrotingswet van president Donald Trump, bijgenaamd de Big Beautiful Bill, werd goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. En 2 dagen eerder keurde ook de Senaat de wet goed. En 52 jaar geleden, 1974, won het Nederlandse voetbalelftal met 2-0 van Brazilië. En dat was bij het WK voetbal 1974 in West-Duitsland. En Joost Neeskens en Johan Cruijff scoorden de doelpunten in Dortmund. Overigens laten we het niet hebben over dit WK dan. 140 jaar geleden, in 1886, maakte Carl Benz een proefritje met zijn eerste auto. En dat deed hij in Mannheim. En volgens mij ging hij die naar zijn dochter noemen, als ik het goed begrepen heb. En nog één feitje voor je, wat er op 3 juli gebeurde. En dat was vorig jaar, 2025... Op een grote weide in het Belgische dorp Werchter begon de 50ste jubileumeditie van het vierdaagse muziekfestival Rock Werchter. En op de eerste dag traden onder meer de 78-jarige rock- en punkzanger Iggy Pop en de rockband Linkin Park op. Nou, ik heb gekeken wat er allemaal nog stond. Maar dat was in die 4 dagen tijd stonden heel veel artiesten op. Maar ook Dasha. En die was vorig jaar heel erg hot met haar plaat Austin. En daar sloot ze vorig jaar haar optreden in Werchter mee af.

0: Maar lekker weer hoort zomerse muziek. C.G. Lewis hoort hij hier in de Sandwich Express.
1: De Sandwich Express, regioagenda.
0: Vanavond staat in de reeks Ser zomeravondconcerten Popcore Xin Rotterdam onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. De optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Jongeren van 8 tot en met 16 jaar kunnen op donderdag 30 juli deelnemen aan Talenten Lab in de loods aan de PC Hoofdstraat 4A. Tijdens de activiteit maken deelnemers kennis met thema's muziek, techniek, sport en ondernemerschap. Het programma duurt van 10 tot 3 uur en deelname kost €2. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. En zaterdag 4 juli organiseert Museum Ridderkerk Oudheidkamer een historische rondwandeling door Slikkerveer. De wandeling begint om 2 uur bij paviljoen Struis aan de Schans en is ongeveer 2 kilometer lang. Gids Aart van Dracht vertelt onderweg over de geschiedenis van de Schans en de bedrijven die daar vroeger waren gevestigd. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar onze website rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Terug in de tijd met Arthur Conley en Sweet Soul Music. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. Hij werd geboren in Dokkum en was de frontman van de succesvolle Friese band De Kast. Eind 2002 verliet hij na 18 jaar de band en toerde enige jaren door met zijn Engelstalige poprockgroep Spanner. In oktober 2019 verscheen het boek Leven voor muziek en sport. En daarin vertelt hij op autobiografische wijze hoe muziek en sport hem als acteur, muzikant, sporter, maar vooral als mens hebben gevormd. Eind vorig jaar werd bekend dat hij de nieuwe frontman is geworden van The Scene. Ik heb het natuurlijk over Siep. Siep van de ploeg om precies te zijn. Die staat centraal in Ik hou van Holland vandaag met Als ik jou zie.

0: vandaag centraal. Ik hou van Holland, Siep van de Ploeg. En als ik jou zie.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vanmiddag is er een afwisseling van zon en stapelwolken. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 22 graden. Zaterdag verloopt opnieuw droog met flinke zonnige perioden en af en toe wat bewolking. De temperatuur stijgt zaterdag ongeveer naar 25 graden. Zondag neemt de bewolking toe en is er een enkele bui niet uitgesloten. Het wordt dan circa 23 graden. En ook volgende week overheerst het droog weer. En later in de week kan de temperatuur weer op gaan lopen tot, hou je vast, 30 graden. Dan weer het uitgebreide weerbericht van onze regiolezer. Surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

muziek van eigen bodem. Alan Clark hoorde je en Back in My World. En daarmee zijn we aanbeland bij de verjaardagen van de beroemdheden. We gaan eens kijken wie zijn de jaren in Showbizland. We beginnen met Faya Laurens, Nederlandse actrice, model, DJ, modeontwerpster en fitnessguru. Zij wordt vandaag 45 jaar. Jeroen Nieuwenhuizen, hij wordt 54. Hij is Nederlands discjockey en stemacteur. Tom Cruise, 10 jaar ouder, 64 vandaag, Amerikaans acteur. Ook 10 jaar ouder, ook 64, sorry. Thomas Gibson, Amerikaans acteur. En was onder andere te zien in Dharma en Greg. En ook in Criminal Minds. Er nog twee voor je. Vincent Clarke, hij is 66, Brits popmuzikus en songwriter. En hij zat onder andere in Depeche Mode, Yazoo en Erasure. En dan heb ik er nog eentje voor je. Han van Eyck, Nederlands zanger. En hij is verantwoordelijk voor de eerste tune van Big Brother. Hij wordt vandaag 64 jaar.

0: De tune van de eerste Big Brother. Je hoort de Lee van Han van Eyck.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Gisterenmorgen is aan de Pretoriastraat in Bonnes een woning zwaar beschadigd geraakt door een grote brand. De bewoner kon op tijd naar buiten, maar ademde rook in en werd ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Om overslag naar naastgelegen woningen te voorkomen, schaalde de brandweer op naar grote brand en werden omwonenden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen kerk. Rond 6:45 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand die wordt nog onderzocht. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site www.rtvridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn van beland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En er drijven drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Nou, als we teruggaan, 20 jaar teruggaan in de tijd, dan komen wij bij de Top 40 van week 27, 2006. Daarin waren vier nieuwe binnenkomers. En op nummer 15 was de grootste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Fedde LeGrand met Put Your Hands Up for Detroit. Die gaan we niet draaien vandaag. Wat we zo wel gaan doen is na de eerste plaat het overzicht van de top 3 van 20 jaar geleden. Mijn eerste plaat van het Top 40 trio. Ook zij kwam nieuw binnen in de Nederlandse Top 40 20 jaar geleden. Wel op nummer 35. Het was Doe. Het Beautiful Thing.

0: De eerste plaat uit Top 40 Trio was van eigen bodem. Het was Do. Zij kwam binnen op nummer 35 met Beautiful Thing. En ik zei het voor de eerste plaat al. We gaan even luisteren naar de top 3 van 20 jaar geleden.
1: Nummer 3.

0: Top 40 trio.
1: 9 weken stond hij al in de eerste plaats. Marco Borsato en Rood. Tweede plaats was voor Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie. En op de derde plaats was het Knarls, Barkley en Crazy. Dit is de tweede uit het top 40 trio. Het is Juanes en La Camisa Nera. Hij stond 20 jaar geleden op de zesde positie in de Nederlandse top 40.

derde en het laatste uit de top 40 trio. Je hoorde Knols Barkey. Hij stond 20 jaar geleden op nummer 3 in de Nederlandse top 40. Dan heb ik nog even dit. De eerste Katie Coty-viering in Ridderkerk is een groot succes geworden. Rond het museum Ridderkerk Oudheidkamer kwamen er woensdag veel bezoekers samen om de afschaffing van de slavernij te herdenken en de vrijheid te vieren. Er waren optredens, lezingen en activiteiten voor jong en oud. Ook burgemeester Marco Oosterwijk bezocht de viering en sprak zijn waardering uit over het initiatief. En de organisatie kijkt met een tevreden gevoel terug op een warme en een verbindende eerste editie. Dit was de Census Express voor deze week. Volgende week zijn we er weer iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande maandag is Hans Magieten uw gast weer. Ik zeg een heel fijn weekend en tot volgende week. Dag!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat de file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Burgerveen. 5 kilometer, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. 10 minuten vertraging. A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kan de zon vooral in de ochtend volop schijnen en is er eerst weinig tot geen bewolking aanwezig. In de loop van de dag vormen zich wat stapelwolken en later vanochtend en vanmiddag wisselen zonnige en bewolkte momenten elkaar af en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten bij een temperatuur die vanmiddag oploopt naar zo'n 22 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een naar zuidwest draaiende wind zakt de temperatuur uiteindelijk naar 14 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanmorgen werd neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg is aan zijn verwondingen overleden, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij alsnog overleden. Voor de beschieting zitten inmiddels 7 mensen vast. Het onderzoek loopt nog steeds. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren er niet minder op geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Au-Flakkee. De gemeente trok 2 jaar geleden al een keer aan de bel. Vooral aan de noordkant van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt de beschikbare droge strand steeds verder af. De situatie is zo erg dat één van de strandclubs inmiddels de fundering heeft moeten laten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen moeten geregeld worden. De gemeente Goeree-Au-Flakkee roept daarom andere partijen op om samen te werken om verdere afkalving van het strand bij de Brouwersdam te voorkomen. De rechtbank van Rotterdam gaat vandaag op locatie een kijkje nemen in een bankgebouw in verband met een goudroof. In 2018 werd bijna 1100 kilo goud gestolen. De waarde 40 miljoen euro, maar nu waarschijnlijk het 3-dubbele. De roof ging met een wisseltruc. Het goud werd ingewisseld voor loodballetjes. De buit is nooit teruggevonden. De verdachten zijn nooit opgepakt. Het gaat om 2 directeuren van het bedrijf dat de kluizen verhuurde. Er loopt een rechtszaak tegen hen. En voor dat proces zijn alle partijen vanmorgen in het gebouw waar het goud werd gestolen. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat 4 bisschoppen waren gewijd zonder dat de paus daar toestemming voor had gegeven. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier heeft in Zwitserland werd opgericht in 1970 uit verzet tegen modernisering van de kerk. Inmiddels is die wereldwijd actief. De missen worden nog altijd grotendeels in Latijn gehouden. De priester staat daarbij met zijn rug naar de gelovigen en heeft zijn gezicht richting het altaar. Dan nog het weer. Periode met zon, droog. Het is 21, 22 graden. Ook morgen veel zon, ook dan droog. Het wordt dan wel iets warmer, het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het westen van het land is het drukker aan het worden op de weg. Inmiddels al zo'n 60 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we daar op de A4, onder andere van Den Haag naar Amsterdam. Voor Schiphol een kleine 20 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N207 Hillegom richting Bergambacht. Voor Alphen aan de Rijn 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En net komt nog binnen de A20 Hoek van Holland-Gouda. Voor Moordrecht ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een te hoge vrachtwagen 3 kilometer file bij de Schipholtunnel. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Ridder Matinee non-stop.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kan de zon vooral in de ochtend volop schijnen en is er eerst weinig tot geen bewolking aanwezig. In de loop van de dag vormen zich wat stapelwolken en later vanochtend en vanmiddag wisselen zonnige en bewolkte momenten elkaar af en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten bij een temperatuur die vanmiddag oploopt naar zo'n 22 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een naar zuidwest draaiende wind zakt de temperatuur uiteindelijk naar 14 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De verdachten die vanmorgen zijn opgepakt voor de fatale schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam zitten allemaal nog vast, dat meldt de politie. Het gaat om 6 mannen en een vrouw. Ze komen uit Schiedam, Spijkenisse, Rotterdam en Ridderkerk en zijn 26 tot 36 jaar oud. De politie onderzoekt nu wat de rol is van de verdachten bij de fatale schietpartij. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De Fiold heeft afgelopen maand 3 Rotterdammers aangehouden op verdenking van het witwassen van 100 miljoen euro. Dat heeft de Fiold vandaag bekendgemaakt. In het onderzoek zijn 11 panden doorzocht in Capelle, Rotterdam en Dalbrandsbaard. Er is beslag gelegd op 4 huizen, 2 voertuigen, een boot en andere zaken. De mannen runden een uitzendbureau en kregen in totaal minimaal 100 miljoen euro. In plaats dat daarvan personeel werd geregeld, werd het grootste deel doorgesluist naar China, Dubai en Hongkong. Ook werden er contante betalingen van geregeld. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren niet minder geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Overflakke. De gemeente trok 2 jaar geleden al aan de bel. Vooral de noordzijde van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt het beschikbare droge strand verder af. De situatie is zo erg dat een strandclub inmiddels de fundering heeft moeten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet er extra geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen worden geregeld. De gemeente Goeree-Overflakke roept daarom andere partijen op om samenwerking om verdere afkalving van het strand te voorkomen. En alle studenten in het mbo, hbo en wo krijgen over een tijdje een stagevergoeding. Zo besluit het kabinet vandaag. Hoe hoog de stagevergoeding wordt, mogen sectoren eerst zelf bepalen, zegt minister Letschert van Onderwijs. Mochten de tarieven die de sectoren zelf regelen niet redelijk zijn, dan komt er alsnog een wettelijk vastgesteld minimumbedrag. De minister legt die verantwoordelijkheid eerst bij de sectoren om zo te voorkomen dat het voor sommige beroepsgroepen te duur wordt en er minder stageplekken komen. De wet moet ergens in 2028 ingaan. En dan nog het weer, periode met zon. Het is maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Zoetewoude Rijndijk 18 kilometer file. De verdraging is een kwartier. Heeft te maken met de afgesloten A44. Die is tot morgenochtend dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier verdraging door bergingswerkzaamheden. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht ook ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De verdachten die vanmorgen zijn opgepakt voor de fatale schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam zitten allemaal nog vast, dat meldt de politie. Het gaat om 6 mannen en een vrouw. Ze komen uit Schiedam, Spijkenisse, Rotterdam en Ridderkerk en zijn 26 tot 36 jaar oud. De politie onderzoekt nu wat de rol is van de verdachten bij de fatale schietpartij. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De Viold heeft de afgelopen maand 3 Rotterdammers aangehouden op verdenking van het witwassen van 100 miljoen euro. Dat heeft de Viold vandaag bekendgemaakt. In het onderzoek zijn 11 panden doorzocht in Capelle, Rotterdam en Dalbrandsbaard. Er is beslag gelegd op 4 huizen, 2 voertuigen, een boot en andere zaken. De mannen runden een uitzendbureau en kregen in totaal minimaal 100 miljoen euro. In plaats dat daarvan personeel werd geregeld, werd het grootste deel doorgesluist naar China, Dubai en Hongkong. Ook werden er contante betalingen van geregeld. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren niet minder geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Overflakke. De gemeente trok 2 jaar geleden al aan de bel. Vooral de noordzijde van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt het beschikbare droge strand verder af. De situatie is zo erg dat een strandclub inmiddels de fundering heeft moeten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet er extra geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen worden geregeld. De gemeente Goeree-Overflakke roept daarom andere partijen op om samenwerking om verdere afkalving van het strand te voorkomen. En alle studenten in het mbo, hbo en wo krijgen over een tijdje een stagevergoeding. Zo besluit het kabinet vandaag. Hoe hoog de stagevergoeding wordt, mogen sectoren eerst zelf bepalen, zegt minister Letschert van Onderwijs. Mochten de tarieven die de sectoren zelf regelen niet redelijk zijn, dan komt er alsnog een wettelijk vastgesteld minimumbedrag. De minister legt die verantwoordelijkheid eerst bij de sectoren om zo te voorkomen dat het voor sommige beroepsgroepen te duur wordt en er minder stageplekken komen. De wet moet ergens in 2028 ingaan. En dan nog het weer, periode met zon. Het is maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 120 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Den Haag-Amsterdam een lange file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. De vertraging is een half uur, er is een ongeluk gebeurd, er zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwerbrug. Alle rijstroken zijn vrij, maar je staat nog wel een kwartier in de file. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 20.

minuten vertraging. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel, ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 150 kilometer file in de regio. Dat is behoorlijk wat. Er is onder andere een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Daar zijn 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Ypenburg een half uur. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag is het ook extra druk, omdat de A44 dicht is die richting op. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade 13 kilometer file en 25 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een half uur. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede bij Zoeterwoude-Dorp ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kan de zon vooral in de ochtend volop schijnen en is er eerst weinig tot geen bewolking aanwezig. In de loop van de dag vormen zich wat stapelwolken en later vanochtend en vanmiddag wisselen zonnige en bewolkte momenten elkaar af en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten bij een temperatuur die vanmiddag oploopt naar zo'n 22 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een naar zuidwest draaiende wind zakt de temperatuur uiteindelijk naar 14 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een steekpartij aan de Vijverhofstraat in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. Het voorval vond plaats om 2:00 PM. De politie heeft aan de Schieweg een andere man aangehouden. Hij wordt verdacht van de steekpartij. Het bebloede mes werd door de politie verderop in een heg van het Zadkien College aangetroffen. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de man die overleed na de fatale schietpartij op de Nieuwe Binnenweg is een 32-jarige man uit Rotterdam. Dat meldt de politie. De verdachten die vanmorgen zijn opgepakt voor de fatale schietpartij in het centrum van Rotterdam zitten allemaal nog vast. Het gaat om 3 mannen en 4 vrouwen. Ze komen uit Schiedam, Spijkenisse, Rotterdam en Ridderkerk en zijn 26 tot 36 jaar oud. De politie onderzoekt nu wat de rol is van de verdachten bij de fatale schietpartij. En een 60-jarige man uit Duitsland is maandag overleden nadat hij zaterdag in Renesse door de bliksem werd getroffen. Zo meldt de politie vandaag. Zijn echtgenote werd ook geraakt door de bliksem. Zij raakte zwaar gewond. Het stel was tijdens het onweer vlakbij een strandtent in de badplaats. De man werd nog gereanimeerd en per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. En de kantonrechter in Utrecht heeft bepaald dat de verkeersboetes in 2024 en 2025 niet verhoogd hadden mogen worden. Door de verhoging van 10% en 3,2% is de verhouding met boetes voor andere strafbare feiten uit het lood geraakt, zegt de rechter. De kantonrechter zegt dat sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes gebruikt worden om de begroting rond te krijgen, zoals dat in de afgelopen 2 jaar het geval was. De kantonrechter heeft nu in 3 zaken waarin bezwaar werd gemaakt de boetes teruggedraaid naar het niveau van 2023. Wat dit voor andere boetes van 2024 en 2025 betekent is nog onduidelijk. En dan nog het weer. Periode met zon, droog. Het is 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel droog en zon. Het wordt dan iets warmer met 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat bij elkaar ruim 180 kilometer file. De volgende files leveren meer dan een kwartier tijdverlies op. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp een kwartier. Is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevaansveen is de vertraging 20 minuten. Verderop tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid ook 20 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. Sta je ook 20 minuten in de file. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht ruim een 30 minuten vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Terbrechtseplein 20 minuten. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Bergse Hoek is de vertraging ook ruim een 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Somerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp is de vertraging 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn er twee rijstroken dicht. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een half uur oponthoud vanaf Driebergen. A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En het is heel erg druk in de Corbulo-tunnel op de N434 Wassenaar-Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoflied moet je ook rekening houden met bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager, breng dit even naar de stomerij en ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Ronald Koers.

Het was eind 1982 hun eerste top 40 hit. Daarna volgden er nog vele. We openen met Wham en Young Guns. Go for it. Welkom. Het is vandaag dag van de chocoladewafel. Het is ook dag van waardering voor airconditioning. Dag van de gefrituurde morsel. Eet je bonendag. En dag van de organische ongezondheid. Zo, ongehoord.

Het is inmiddels 5 uur geweest. Het is weekend voor de meesten van ons. Je luistert dit uur naar de ideale mix van muziek en lokale informatie. Robert van Eetmert en Donnie, moet dat nou? Komt eraan. Goedemiddag.

0: lekkere feel-good muziek van Tanita Tikaram en Good Tradition.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Deze maand starten de voorbereidingen voor de bouw van 97 flexwoningen aan de Sportlaan, Rotterdamseweg en Beneden Rijweg. Daarvan zijn 55 woningen bedoeld voor mensen die met spoed een huis zoeken. De overige 42 zijn voor Oekraïense ontheemden die moeten verhuizen vanwege de vernieuwing van de woningen in Slikkerveer. De bouwlocatie wordt de komende weken bouwrijp gemaakt en om overlast te beperken komt er een tijdelijke uitrit op de Rotterdamseweg. Half augustus moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze website www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Momenteel staat hij met 3 platen in de Nederlandse top 40. Bruno Mars met Treasure, een plaat van ongeveer 13 jaar geleden. Ik neem je even mee terug in de tijd, want wat gebeurde er allemaal op 3 juli? 64 jaar geleden, 1962, toen werd Algerije onafhankelijk van Frankrijk. En op 3 juli 1990, dat is 36 jaar geleden, toen was er die ontmoeting tussen Nelson Mandela en Margaret Thatcher. Exact 1 jaar geleden, de nieuwe en omstreden Amerikaanse begrotingswet van president Trump, bijgenaamd de Big Beautiful Bill, werd goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. En 2 dagen daarvoor keurde de Senaat de wet ook al goed. 52 jaar geleden, 1974, won het Nederlands elftal met 2-0 van Brazilië bij het WK voetbal in 1974 in West-Duitsland. Johan Neeskens en Johan Cruijff scoorden daar in Dortmund. Ja, en toen ging het in ieder geval een stuk beter als dit WK, want ze zijn weer thuis. 140 jaar geleden, 1886, maakte Carl Benz een proefritje met zijn eerste auto en dat was in Mannheim. En volgens mij heeft hij die auto toen later nog naar zijn dochter genoemd. En 1 jaar geleden, op het grote weide van het Belgisch dorpje Werchter, begon de 50ste jubileumeditie van het vierdaagse muziekfestival Rock Werchter. En op de eerste dag traden daar onder meer de 78-jarige rock- en punkzanger Iggy Pop op. En ook Linkin Park. Nou, ik heb eventjes door die programmering heen geskipt. En er waren heel veel bekende artiesten inderdaad. En dat was best leuk om te zien. Maar op de vierde dag stond daar Dasha op het podium. En zij sloot af met haar grote hit Austin. Overigens waren dit de feitjes van 3 juli.

0: lekker weer hoort. Goede muziek. Sweet for my sweet hoorde je van CJ Lewis.
1: De Sandwich Express Regio Agenda.
0: Vanavond staan in de reeks Serre Zomeravondconcerten Popcork Sing Rotterdam onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen.

groot aan de Pacer Hoofdstraat 4A. Tijdens de activiteit maken deelnemers kennis met de thema's muziek, techniek, sport en ondernemerschap. Het programma duurt van 10 tot 3. Een deelname kost €2. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Zaterdag 4 juli organiseert Museum Ridderkerk Oudheidkamer een historische wandeling door Slikkeveer. De wandeling begint om 2 uur bij paviljoen Struis aan de Schans en is ongeveer 2 kilometer lang. Gids Aart van Dracht vertelt onderweg over de geschiedenis van de Schans en de bedrijven die daar vroeger waren gevestigd. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar de site van RTV Ridderkerk of download onze app op jouw mobiel.

terug naar 1967. En dat deden we met Arthur Conley en Sweet Soul Music. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. En hij werd geboren in Dokkum en was frontman van de succesvolle Friese band The Cast. Eind 2002 verliet hij na 18 jaar de band en toerde hij enige jaren met zijn Engelstalige pop-rockgroep Spanner. Eind vorig jaar werd bekendgemaakt dat hij de nieuwe frontman is van de band The Scene. Vandaag centraal in Ik hou van Hollands, Siep van der Ploeg. En ook solo heeft hij wat plaatjes gemaakt in de Zero's. In 2008 was dit zijn hit, Als ik jou zie.

0: centraal liggen hal van Holland. Siep van de Ploeg. En zijn hit uit 2008. Als ik jou zie.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vanavond wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Zaterdag verloopt opnieuw droog met flinke zonnige perioden en in de middag ook wat stapelwolken. De temperatuur loopt morgen op naar ongeveer 25 graden. Zondag is er meer bewolking en is een enkele bui niet uitgesloten, al blijft de kans daarop in onze regio vrij klein. Het wordt dan ongeveer 23 graden. En ook volgende week blijft het overwegend droog. En vanaf de tweede helft van de week neemt de warmte weer toe en kan de temperatuur weer richting de 30 graden oplopen. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht voor de regiolezer, surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

muziek van eigen bodem met Alan Clark en Back in My World. We zijn aanbeland bij de verjaardag en we gaan eens kijken wie de jaren zijn in Showbizland. We beginnen met Faya Laurens, Nederlandse actrice, model, DJ, modeontwerpster en fitnessguru. Zij wordt vandaag 45 jaar. Drijven we dat om, dan komen we op 54 uit. En dan is Jeroen Nieuwenhuizenjaar, Nederlands discjockey en stemacteur. 64 jaar, Tom Cruise, Amerikaans acteur. Eveneens 64, Thomas Gibson, Amerikaans acteur. En hij was onder andere te zien in Dharma en Greg en Criminal Minds. Dan heb ik er nog twee voor je op nummer, of tenminste, op nummer 66. Hij wordt vandaag 66, Vincent Clark. Brits popmuzikus en songwriter. En hij was onder andere bekend van Depeche Mode, Yazoo en Erasure. En de laatste, Han van Eyck, Nederlands zanger. Hij wordt vandaag 64 jaar. En hij maakte de tune van Big Brother 1, Leef.

0: zijn. Vandaag jarig Han van Eyck en Leef.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ja, een waterbushalte in Wilnes komt er voorlopig niet. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de aanleg te duur is en dat de huidige dienstregeling geen ruimte biedt voor een extra halte. Volgens de provincie is er bovendien geen geld beschikbaar voor een extra boot en bemanning. Het college ziet daarom af van verdere plannen, maar blijft de toekomstige ontwikkelingen rond het vervoer op het water wel volgen. Nou, wil je het uitgebreide bericht lezen, surf dan even naar onze website rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn aanbeland bij het Top 40 Trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Nou, gaan we die 20 jaar terug in de tijd. Dan komen wij uit bij de Top 40 van week 27, 2006. Er waren vier nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe binnenkomer die vonden we op nummer 15. Dat was Fede Legrand en Put Your Hands Up for Detroit. Die gaan we niet draaien vandaag. Wat we wel gaan draaien is zometeen na de eerste plaat de top 3 van die top 40 van week 27, 2006. Maar eerst gewoon muziek. En de eerste plaat van het top 40 trio is van eigen bodem. Kwam ook nieuw binnen 20 jaar geleden op nummer 35. Ze luistert naar de naam Doll. En oh, it's a beautiful thing.

0: 20 jaar geleden kwam ze nieuw binnen in de top 40 op nummer 35. Toe, Doe en Beautiful Thing. En zij was 35 en ik heb nu de drie meest populaire platen van toen hier onder de knop.
1: Nummer 3.

0: Top 40 Trio.
1: 9 weken stond hij al op de eerste plaats. Marco Borsato en Rood. De tweede plaats was voor Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie. En op de derde plaats Knols, Barkley en Crazy. Overigens ga je die zo meteen horen na Juanes met La Camisa Nera. Hij staat zesde 20 jaar geleden in de Nederlandse top 40.

laatste plaat uit de top 40 trio Knowles, Barkley en Crazy. Hij stond 20 jaar geleden op een derde plaats. Dan heb ik nog eventjes dit. Want de eerste Katie Coty-viering in Ridderkerk is een groot succes geworden. Want het museum Ridderkerk Oudheidkamer kwamen woensdag veel bezoekers samen om de afschaffing van de slavernij te herdenken en de vrijheid te vieren. Er waren optredens, lezingen en activiteiten voor jong en oud. Ook burgemeester Marco Oosterwijk bezocht de viering en sprak zijn waardering uit voor het initiatief. En de organisatie kijkt tevreden terug op een warme en verbindende eerste editie. Dit was de Centrum Express volgende week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande hand, maandag is Hans Magieto uw gastheer. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Ik zeg een heel fijn weekend. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu wel korter. Nog wel vrij veel vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp nog een kwartier extra reistijd. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevaansveen en Leidschendam 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden ook 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Klaverpolder 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: De Story of the Vinyljaren, non-stop.
8: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story of. Komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story of the Vinyljaren. Met dit keer een selectie uit de Veronica Top 40 van 1 juli 1967.
9: Nummer 39.
10: Nieuw.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. En dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
4: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is, ik ben gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
2: Met dit keer de Story of the Lords uit Duitsland. En we beginnen met de eerste single uit het jaar 1964. Hey Baby, Last den Anderen.

0: Dat was de eerste single van The Lords. Ja, van harte welkom in het programma The Story of. De volgende uur kunt u luisteren naar een special over deze Duitse formatie. En ja, we begonnen met de eerste single. En ja, voor het verhaal geef ik het woord aan Frank.
1: Nou, dan gaan we terug naar 1959. Want dan beginnen ze, maar dan wel als een skiffelbandje. Dat deden toen heel veel bands. Die deels gebruik maakten van zelfgemaakte instrumenten. Dat hoorde ook bij de skiffel. In 1964, Beatlemania en de Britse invasie overspoelen de wereld, werden zij Duitsland eerste beatmuziekact en ontwikkelden ze hun klassieke stijl, waar ze in Duitsland tot op de dag van vandaag nog steeds onbekend staan. Op 23 juli 1964 verscheen de Beatles film Hard Day's Night in de Duitse bioscopen, maar die hadden er altijd Duitse titels, Yeah, Nicht Yeah. Voor de première werd een wedstrijd gehouden, waarbij gezocht werd naar de Berliner Beatles. En de Lords die kwamen op 21 juli 1964 als winnaar uit deze wedstrijd tevoorschijn. Daarom mochten ze deelnemen aan de landelijke finale in de Hamburg Star Club. Wie kent hem niet? En op 6 september 1964 wonnen de Lords hier ook. En werden ze uitgeroepen tot Duitsland Beat Band Number 1.
2: En in 1965 hebben ze een eerste hit in Duitsland te pakken met het lied Shaking All Over. Het bereikte de 11e plaats en stond 6 weken genoteerd. Het is een cover van Johnny Kidd and the Pirates uit 1960 en het is geschreven door Johnny Kidd. Het staat onder andere op het album In Black and White in Bittersweet uit 1965 en dat bereikte de 12e plaats in de albumlijsten.

0: Eind 1964 kreeg de band een platencontract van EMI in Keulen en werden ze voortaan gepresenteerd als de Duitse Beatles. In 1964 moest hun bassist Knut Koensen, Lord Knut, de band verlaten vanwege een ongeluk waarbij hij zijn been verloor. Hij begon vervolgens een carrière bij de radio en werd een prominent DJ in Duitsland.
1: Ja, en in 1965 werd deze single uitgebracht, Poor Boy, geschreven door Klaus-Peter Letsch. En dat bereikte ook weer een 12e plaats in de Duitse hitparade.

0: In 1965 veranderde de bandbezetting van de Lords naar wat de meeste fans beschouwen als hun klassieke line-up. En deze bestond uit Uli Gunther, de zang, Bernd Samulo, de bas, Leo Lietz, gitaar, Rainer Petri ook op gitaar en Max Donaat op drums. En die bezetting bleef bestaan tot 1971, wat het einde markeerde van de meest succesvolle periode van de band.
1: Ook het lied Keesera uit 1966 wordt een hit en bereikte de 21ste plaats en stond 12 weken genoteerd. Het is een eigen versie van het lied Whatever Will Be, Keesera, Keesera van Doris Day uit 1956, geschreven door Jay Livingston en Ray Evans. Het staat onder andere op het album Shaking All Over uit 1965 dat de 16e plaats bereikte.

0: In de periode van 1965 tot 1969 hadden ze 11 hits in de West-Duitse poplijsten. Hun eerste hit uit 1964, Shaken All Over, die hebben we laten horen. En tot hun andere hits behoorde het eigen nummer Poor Boy, ook al laten horen. Poison Ivy, van officieel van de Coasters. En dan nog de Baptiste klassieke Gloryland, komen we nog aan toe. En Rockin' Pneumonia uit 1967, wat oorspronkelijk van Huey Piano Smith was.
1: Ja, we gaan naar het jaar 1966 met Have a Drink on Me. Geschreven door Hebby Labbetters en Pieter Bachman. En dit nummer bereikte een 19e plaats in de Duitse hitparade.

In 1967 hebben ze hun grootste hit in Duitsland te pakken met het lied Gloryland. Het bereikte de vijfde plaats en stond 24 weken genoteerd. Ook in Zwitserland werd het een hit en bereikte daar de zesde plaats en stond 6 weken genoteerd. Het is een traditioneel uit 1906, toen als titel Over the Gloryland, en is geschreven door Emmett, Sidney Dean en James Warren Aneuf. En in 1959 bewerkt door Lonnie Donegan. Het staat op het album Good Side of June uit 1967. En dat bereikte de 39e plaats in de albumlijsten.

0: Hun coverversies uit de jaren 60 van Shaken All Over, Poison Ivy en Gloryland worden vandaag de dag nog steeds veel vaker op de Duitse radio gedraaid dan de originele versies of later opnames van deze nummers door Engelse en Amerikaanse artiesten.
1: Ja, we gaan naar het jaar 1968 en dan krijgen we ook weer een traditional. John Brown's Body, dat bereikt een 11e plaats in de Duitse hitparade en een 10e plaats in Zwitserland. De Lords hadden in Nederland nooit geen hits, ondanks dat ze in Duitsland 12 hits hadden. En er is ook heel weinig van de Lords uitgebracht in Nederland. Maar in 1997 kwam er nog een cd uit, 20 jaar de Lords. En die heb ik toen gekocht in dat jaar.

0: En dat was John Brown's Body uit 1968. In diezelfde jaren 60 traden ze ook op als voorprogramma van The Kinks en The Who tijdens Duitse tournees van de twee Engelse bands en gaven meerdere keren een optreden in het toenmalige tv-muziekprogramma Beat Club. En beelden van die Beat Club optredens werden tot ver in de jaren 2000 herhaald op de Duitse televisie en speelden een belangrijke rol in de publieke perceptie van de Lords als klassieke beat-era act. In 1967 maakten ze hun succes het mogelijk dat ze als hoofdact optraden in het Legia Stadion in Warschau voor 25.000 toeschouwers. Ze waren toen de eerste westerse band die in een Sovjetblokland mocht optreden.
1: In 68 wordt ook het lied Cool Times Music geschreven door Peter Leeds een hit en bereikt de 35e plaats in Duitsland en stond 4 weken genoteerd. Het staat onderaan.

0: In 1971 gingen de Lords uit elkaar omdat Bernd Samulo de band Sitting Bull oprichtte. Maar ze zouden 5 jaar later herenigd worden.
1: In 1969 werd deze single uitgebracht, En at Night, ook weer geschreven door Peter Letsch. En ja, dat werd een hele kleine hit in Duitsland. Hij kwam er net binnen op een 40e plaats, zou die eindigen. Maar het was in Oostenrijk helemaal anders. Daar hadden ze een eerste hit en deze single bereikte daar de 4e plaats.

Vanaf 1976 is de Lords een aantal keer herenigd met verschillende bezettingen, maar meestal als een nostalgische liveband die hun oude hit speelt op festivals uit de jaren 60 en op tv-programma's. Om de paar jaar nemen ze technologisch bijgewerkte versies van hun nummers opnieuw op. Vooral Leo Leeds, dat is een soort bandleider geworden, aangezien ze voornamelijk een nostalgische act uit de jaren 60 zijn geworden.

0: Hij vertegenwoordigt die periode en geeft nog steeds de meeste interviews van alle huidige bandleden.
1: Het lied People World uit 1969 is geschreven door Gene Clover en bereikte de 17e plaats en stond 5 weken genoteerd in Duitsland. Het origineel is van Jim en Gene uit 1967 en er staat onder andere op het album The Hit Kid uit 1969.

0: zanger van The Lords, Lord Uli, overleed op 13 oktober 1999 in een ziekenhuis in Potsdam. Nadat hij op 9 oktober in dat jaar een zenuwinstorting had gekregen tijdens een concert van hun 40-jarig jubileumtournee. Sinds 2000 zijn de Lords weer herenigd. In 2002 en 2009 brachten ze 2 nieuwe albums uit. Knut Koensen overleed op 76-jarige leeftijd. En voormalig bassist Bernd Tsamelo overleed onlangs op 12 mei 2026 op 79-jarige leeftijd.
1: Ja, en in 1969 hadden ze met 3500 een laatste hit in de Duitse hitparade. Die single bereikte een 27e plaats. En het werd in Oostenrijk hun tweede hit. En daar ook een 27e plaats als hoogste notering. In totaal hadden de Lords 30 singles uitgebracht in Duitsland. En daar werden maar liefst 7 miljoen stuks van verkocht. Dus een geweldig resultaat natuurlijk. Ook deden ze graag dingen die de Bonzo Dog Doodle Band deed in Engeland. Waar allerlei grapjes uithalen op het toneel. En dat waren wel bijzondere dingen die ze dan erbij deden. Maar dit is dan hun laatste single, 3500.

0: 3500. En voor degene die dit herkende, het was inderdaad een cover en dan wel uit de musical Hair, waar het een mooi nummer in was. Dat doen ze toch een beetje minder bij de Lords. Maar goed, in plaats van een aanpak van een serieuze muziekgroep te kiezen, werden de Lords steeds meer een slapstick en comedygroep, vooral op het podium. Ze overdreven het moptopkapsel door een stereotyp middeleeuws kapsel van te maken. En namen de formele pakken die door de Beatles waren geïntroduceerd en veranderden die dan in oberkleding. En ze danste op het podium als een meidengroep zoals de Tiller Girls uit de jaren 20.
1: In 1972 wordt onder de naam The New Lords het lied Rooster uitgebracht. Het had geen succes meer. Het is geschreven door Reinhard Pietz en staat op het album New Lords uit 1971.

0: De luchtige houding die ik zojuist in mijn verhaaltje noemde van de Lords leidde tot een rivaliteit met de serieuzere Hamburgse band, de Rattles, en met name met hun bandleider en producer Achim Reichel, die kritisch was over de Lords vanwege hun dwaze capriolen. Naast hun clowneske gedrag, die door ambitieuzere proto-krautrock-artiesten zoals Reichel werd afgekeurd, ging er een gerucht dat de zanger Uli Gunther, Lord Uli, van de Lords geen Engels sprak, hoewel dat wel de taal was waarin hij zong. En dat zijn Duitse accent daardoor veel sterker was dan gebruikelijk in de destijds in Duitsland geproduceerde, maar in het Engels gezongen muziek zien.
1: In 1976 werd dit nummer uitgebracht, Do You Remember? Dat is ook een soort medley eigenlijk. Het werd geschreven door Ulrich Gunther en Richard Smith. En geen hitnotering voor dit nummer.

0: En tegen het einde van de jaren 60 werd de band steeds meer beïnvloed door psychedelische muziek en verwerkte ook wel wat meer maatschappijkritiek, zowel serieus als satirisch in hun teksten. En daarmee veranderden ze effectief van een door de British Invasion beïnvloede popband in een wat progressievere krautrock groep. En van deze ontwikkeling, nog van de slapstick aanpak die eraan vooraf ging, was nog maar iets terug te vinden bij latere reunies na 1976.
1: Het lied Wolkon wordt in 1981 op single uitgebracht. Het is geschreven door Mike Doel, maar wordt net als de vorige hit, ja, of de vorige single ook geen hit.

0: Ja, sinds hun hereniging in 1976 hebben ze zich een ruiger rock- en teddyboy-imago ontwikkeld. Zowel in de instrumentatie als de arrangementen als in hun kleding. En ze verschijnen tegenwoordig, nou eigenlijk nu niet meer, maar enkele jaren geleden wel, in spijkerbroeken, zonnebrillen. Een beetje vergelijkbaar met de nieuwe stijl die de glamrock band Slade in de jaren 80 aannam. En de Lords treden de laatste jaren op tv vaak op met opname van hun oude singles, gekleed in hun nieuwe stijl.
1: In 1989 wordt het lied Walking to the Moon op single uitgebracht. Het is geschreven door Mike Toole en Paul Munk, maar het wordt net als de vorige ook weer geen hit.

0: originele opnames van hun singles, die later vaak opnieuw door de band werden opgenomen, werden in 1999 uitgebracht op cd als de dubbel cd-box The Original Singles Collection, die A&B Sides. En die deed het eigenlijk best goed commercieel gezien. Nou ja, op 12 mei van dit jaar overleed, zoals al verteld, bassist Bernd Tamulo. Maar de band blijft actief en dat zeggen ze dan zo op hun site. In 2026 zijn de Lords veel meer dan alleen een poplegende in Duitsland die terugblikt. De Lords is een band die al 67 jaar actief is en fans van verschillende generaties vermaakt met hun uitbundige enthousiasme en overtuigende musicaliteit. Nou ja, waarvan acte?
1: Ja, geweldig toch? Nou, we gaan hiermee, we gaan nog één nummer draaien dan van de Lords. En dat is een nummer uit 2022. Toen werd er een cd-single uitgebracht. En er stond onder andere dit nummer op: If You Ain't Got Love. Bedankt voor het luisteren. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn, is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderend, wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5:00 s'nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waarbij ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En bijna 3 uur later dan gepland is de Erasmusbrug weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4:00 open gaan voor al het verkeer. De gemeente Rotterdam werd onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4:00 nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar, waardoor de opening even op zich liet wachten. Het asfalt van de noord naar de zuidzijde van de brug werd vernieuwd. Daardoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 6:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is 1 persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Singel is een auto tegen een andere auto aangereden. Die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zij op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7:00 enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de kantonrechter in Utrecht heeft bepaald dat de verkeersboetes in 2024 en 2025 niet verhoogd hadden mogen worden. Door die verhoging van 10% en 3,2% is de verhouding met boetes voor andere strafbare feiten uit het lood geraakt, zegt de rechter. De kantonrechter zegt dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen, zoals dat in de afgelopen 2 jaar het geval was. De rechter heeft nu in 3 zaken, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de boetes teruggedraaid naar het niveau van 2023. Wat dit voor andere boetes uit 2024 en 2025 betekent, is nog onduidelijk. En dan het weer vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond.

0: werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel omgevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn aan onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
6: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
6: Jawel.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie allemaal natuurlijk weer een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij RTV Ridderkerk en Atos RTV. We beginnen natuurlijk met heerlijke, lekkere zomerse muziek. Beetje reggae zit erin. Hier is de Zac Brown Band. And Where the Boat Leaves From.

Where the Boat Leaves From. Van de Zac Brown Band, geschreven door Zac Brown zelf samen met Wyatt Durrett en Bob Marley. Bob Marley, ja, heeft hij meegeschreven? Nee, natuurlijk niet. Maar er zit het Stir It Up, het nummer van Bob Marley, dat zit wel in dit nummer. Ik denk dat we beginnen lekker met de zomers. Wat is de volgende ook? Kenny Chesney. Summertime.

Ik denk in deze tijd van het jaar moet dat kunnen. Hè? Een beetje zomerse muziek. Summertime was dat van Kenny Chesney. En de volgende staat alweer klaar voor jou. Hier in het systeem van RTV Ridderkerk. Summer Nights, zo heet het nummer van Rascal Flatts.

Summer Nights. Het nummer komt uit 2009. Van het album Unstoppable, de tweede single die daarvan afgekomen is. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte van.

Learn to Live, dat is het album waar dit vanaf komt. Darius Rucker dus. En het nummer, dat heeft u al verteld. Hij heeft het 57.855 keer gezongen toen hij het nummer begon. Red. Alright, was het. Hier is de Redneck Yacht Club van Craig Morgan.

Het is wel een plaat met een verhaal, de Redneck Yacht Club. Want het is eigenlijk allemaal begonnen met een pech op een boot waar ze op dat moment aan het varen waren. Ze zagen ergens op zo'n jachthaven liggen. En dan dachten we zelf, nou, dan gaan we daar maar naartoe. Ziet er daar wel geslaagd uit, maar het bleek een Redneck Yacht Club te zijn. Nou ja, daar maak je er meteen een liedje van natuurlijk, niet waar. Het nummer komt uit 2005 en... het heeft de nummer 2 bereikt in de Billboard Hot Country Songs in datzelfde jaar. Nou, zijn jullie weer helemaal op de hoogte. Hier is Dierks Bentley.

Trip Alone, dat is het album waar dit vanaf komt. Free and easy, down the road I go. Welkom in het programma Country Style. Als je net bent afgestemd, je luistert naar Atos RTV. Je luistert op donderdagmiddag tussen 2 en 4. Je luistert naar RTV Ridderkerk op vrijdagavond tussen 9 en 10. Dat is het programma lekker live. En op de zondagmiddag dan is het programma te beluisteren. Ook hier bij RTV Ridderkerk tussen 4 en 5, maar dan in de herhaling. Wij stappen over naar een gigant in de Verenigde Staten. Ja, maar niet eigenlijk. Dit is Blake Shelton.

Uit 2004 alweer. Ja, ze komen van een paar jaar geleden, deze nummers die we draaien van vanavond. Sun Beach komt van het album. En dan moet ik het eventjes goed kijken. Want anders dan komt dat niet goed. Ja, hier komt hij. Blake Shelton's Barn and Grill. Ja, wat was het? Ik heb er 3 keer overheen gelezen. Excuses daarvoor. Het gaat over dat je gewoon lekker kan relaxen. En als je dat wil, gewoon ergens op een strand. Heerlijk idee, toch?

0: Zitten jullie ook mee te zingen thuis? Misschien wel, hè? Tim McGraw was dat en Shotgun Rider. Het komt van het album Sundown Heaven Town. Ja, dan zijn we weer helemaal door. We gaan naar een naamgenoot, Eric Church, gaan we het hebben. Van het album Carolina. Smoke a little smoke.
1: Turn the quiet up. Turn the noise down.

drink a little wine, smoke a little smoke. Eric Church was dat. Fijn dat je bent afgestemd op het programma Country Style. Want elke vrijdagavond tussen 9 en 10 wordt uitgezonden natuurlijk. En nog op andere manieren ook. Dus... Je gaat een liedje met een mooi verhaal. Dit is David Lee Murphy en Dust on the Bottle.

Soms lukt het en soms lukt het niet, maar deze lukte het wel. Dust on the Bottle van David Lee Murphy komt uit 1995 alweer. En het nummer gaat over dat het soms leeftijd geen rol speelt en sommige dingen alleen maar beter worden als het wat ouder is. Ja, zo simpel is dat nou helemaal niet waar. Sommige dingen gaan nou helemaal beter als het ouder wordt. En bovendien is het helemaal niet waar. Age is just a number. It's Easton Corbin and Roll With It.

Gewoon lekker je gang gaan. Roll with it van Easton Corbin is hier. Uncle Cracker, die heeft een plaat opgenomen, origineel uit 1973. Hier is Drift Away.

Drift Away van Uncle Cracker en de originele zanger van het nummer, namelijk Dobie Gray. Die hoorde je ook in dit nummer terug. Leuk toch? Zo'n remake. Soms wel. En dit kan alleen met mooie. Dus Tequila Makes Her Close.

0: maar dat moet je dus altijd zo. Joe Nichols was dat. En ik denk dat we toe zijn aan de laatste plaat in de uitzending van vanavond. Dat gaat deze worden. George Strait komt weer eens langs in uit. Nummer uit 2013. Album is Love is Everything. En de titel van het nummer. I got a car.
1: She was leaning on a rail in a cotton dress. Summer tan, pretty little perfect mess. With a story that could only be anybody's guess.

Buck Owens en zijn Buckaroos die spelen weer de eindmelodie van dit programma. Het nummer heet 7 Come 11. Strakjes na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond naar RTV Ridderkerk, dan is het tijd voor... Jazz and Easy natuurlijk, van collega Veder Vogel. Het is al jaren hetzelfde, waarom vergis ik me nou? Maar goed, dat kan gebeuren. Luister je op de donderdagmiddag, dan is het na de klok van 4 tijd voor swingende hitmiddag. En op de zondagmiddag, na de herhaling van dit programma hier bij RTV Ridderkerk, is het tijd voor het non-stop shanty-programma Trossos. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Tot de volgende dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: En mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
6: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en bieradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan er vanavond weer eens wat anders van maken dan andere keren. We hebben altijd wel een themaatje, zoals u weet. En vanavond gaan we gewoon eens lekker allemaal ballads, jazz ballads, maar ook een beetje pop ballads, wat tegen de jazz aanhangt. Maar gewoon mooie, lekkere, rustige nummers. En dat is ook wel weer eens lekker. Daar wordt een mooi glas bier bij. We gaan deze week voor de Gerardus Triple, een bier van de Gropener Bierbrouwerij. Brouwerij die gisteren aankondigde dat ze zijn overgenomen door Grols. Ja, zo gaat dat op dit moment in de wereld. Mooie kleine familiebrouwerijen die hier worden overgenomen. Maar goed, het is geen bierprogramma, het is een jazzprogramma. Dus we gaan maar gauw beginnen. Gisteren stond hij in Amsterdam live te spelen. En daarom beginnen we ook met een prachtige ballad van Bruno Mars. Ook live. En het nummer heet Risk It All.

Geweldige artiest Bruno Mars, live op het podium, zo hoorde het Risk It All. Ja, van de toch wel vrij populaire en tegen de jazz soms aanhangende Bruno Mars gaan we naar echte jazz. Komen we bij Keith Jarrett, de pianist. Eigenzinnige pianist, heeft heel veel solo gespeeld, maar ook heel veel met grote der aarde zoals Miles Davis en anderen. Maar hij heeft ook prachtige piano ballads gemaakt, zoals Someone to Watch Over You.

Hopelijk bent u nog wakker. Het is een prachtig nummer van Keith Jarrett. De klassieker op de piano. Someone to Watch Over You. Prachtige piano ballad. Ja, over ballads gesproken. Dan komen we natuurlijk bij Chet Baker uit. Ja, die heeft zoveel mooie ballads opgenomen. Daar kan je het hele programma mee vullen. Maar we gaan toch eentje doen die misschien wat minder bekend is. Waar hij zowel op zingt als trompet speelt. Want dat kan hij natuurlijk allebei prachtig. I've Never Been In Love Before.

Tja, dat blijft kippenvellen. Chet Baker, I've never been in love before. Samara Joy, die kan er ook wat van als het gaat om prachtige jazz ballads. En dan heb ik het over het nummer Misty. Ja, dat kun je natuurlijk laten horen van Ella Fitzgerald of van Sarah Vaughan. Maar dat hebben we al zo vaak gedaan. Dus laten we maar eens naar het jonge talent, 26 jaar uit Amerika gaan. Samara Joy met Misty.

prachtige ballad van Samara Joy en een klassieker natuurlijk, Misty. Ja, over klassiekers gesproken, Blue in Green. Dat is natuurlijk echt een jazzstandard die ja, misschien wel tot de allergrootste de jazzstandards behoort. Het is geschreven door Miles Davis. Tenminste, dat zei Miles Davis zelf tot aan zijn dood. Daarna was het toch de pianist, Bill Evans, die met hem meespeelde op de plaat, die zei van ja, volgens mij is het toch een nummer van mij. Dus later werd er ook op veel andere albums ook de naam van Bill Evans bijgezet. Nou, u hoort ze nu samen, Miles Davis met Bill Evans en het prachtige Blue in Green.

Ja, klassieker. Miles Davis met de pianist die het nummer misschien wel geschreven heeft. Blue in Green. En Blue in Green is ook door Al Jarreau gezongen. En dat is best knap, want het is eigenlijk een instrumentaal nummer. Maar goed, daar hebben ze zelf een tekst bij bedacht. En dan krijg je de volgende uitvoering.

Ja, met de tekst erbij is het ook best een grappig nummer. En ook een mooie ballad. Eljero, Blue in Green, Everything But the Girl. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke leuke popgroep uit de jaren 80, 90 en eigenlijk tot nu toe nog steeds. Want ze zijn nog steeds bij elkaar. Ja, ze zijn ook man en vrouw. Maar ze hebben allerlei verschillende stijlen gemaakt. Maar ook een keer een prachtig, ja, toch wel jazzy album. Waaraan grote jazzartiesten hebben meegedaan. Zoals Kirk Whalum op de tenorsaxofoon. Stan Getz ook op de saxofoon. Joe Sample op de piano. Michael Brecker op de saxofoon. Nou ja, kortom, allemaal grote jongens in de studio. Het is een studioalbum. Maar er staat ook een prachtige ballad op. Zoals die heet The Language of Life.

Ja, gewoon niets aan de hand. Jazz, muziek van Everything But The Girl. Prachtig mooi. En je hoort de kwaliteit van de studioartiesten. Ja, over kwaliteit gesproken. Amy Winehouse, die kunnen we natuurlijk in een uitzending vol met ballads niet overslaan. Want ook zij heeft hele bijzondere muziek gemaakt. Heel uiteenlopende muziek. Maar ook een prachtige ballad geschreven. Die heeft ze zelf geschreven. En dat heet Love Is A Losing Game.

blijft altijd fijn om naar Amy Winehouse te luisteren. Helaas alweer sinds 2011 in het Rijk der Jazz en Pophemelen. Maar we blijven natuurlijk regelmatig haar muziek draaien. Zoals we dat ook doen van Paul McCartney. Ja, wat heeft die met jazz te maken, zult u zeggen? Nou ja, toch ook best wel wat. Want die man heeft natuurlijk zo ontzettend veel gecomponeerd. En ook heel veel ballads. En aangezien we deze uitzending veel ballads aan het draaien zijn, doen we dus zeker ook eentje van Paul McCartney. En u kent hem allemaal. My Love.

Een van de vele silly love songs van Paul McCartney, dit samen met The Wings. Ja, die silly love songs, dat was natuurlijk een opmerking van sommige critici destijds, omdat ze al die liefdesliedjes van Paul McCartney maar niks vonden. Maar het waren natuurlijk gewoon geweldige composities. Over mooie pop ballads gesproken, Stevie Wonder, die heeft natuurlijk ook prachtige muziek gemaakt. Ook zeker heel veel muziek die met jazzy invloeden te maken heeft. Maar ja, dit programma heet Jazz and Easy. En die Easy staat voor Easy Listening. En ja, dit nummer is absoluut Easy Listening. Knocks Me Off My Feet.

blijft altijd lekker. Stevie Wonder knocks me off my feet. Ja, Corinne Bailey Rae en John Batiste zijn twee uitzonderlijke artiesten. John Batiste niet alleen als zanger, maar zeker ook als pianist. Corinne Bailey Rae natuurlijk als zangeres. Maar als zij dan een liedje uit 1934 samen gaan zingen, een liedje van de originele componist Ray Noble, maar het is vooral bekend geworden na 1958 door Nat King Cole. En ik heb het over The Very Thought of You.

prachtige jazz ballad, jazz standard. The Very Thought of You, uitgevoerd door John Batiste en Corinne Bailey Ray. Ja, in een uitzending vol ballads kunnen we natuurlijk Ella Fitzgerald niet overslaan. Dus we gaan nog even naar een lekker liedje luisteren van de Every Time We Say Goodbye.

Ook zo'n prachtige jazzballad. Een klassieker die 100.000 keer gecoverd is. Maar ja, deze van Ella Fitzgerald blijft toch wel een van de mooiste. We zijn bijna aan het eind van de uitzending. We gaan naar het eind van de uitzending met Wayne Shorter en zijn Footprints. Een grote bekende jazzballad, instrumentale jazzballad. Ja, dus het was inderdaad een uitzending vol met ballads. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. Wij bedanken Bob ten Breeje voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Hi, I'm Steven Vitali and you're listening to Soon Comes the Night. Radio SLOR, Netherlands. With your wonderful host, Tim Benveen.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Beste luisteraars, een hele goede avond gewenst. En die eigen beelden die maakt u vanavond bij de klanken van Himekami. Ja, een Japanner naast Kitaro in Japan natuurlijk een grootheid. Een ander geluid, maar zeer herkenbaar. Geniet mee en u maakt uw beelden bij RTV's Ridderkerkprogramma in Ridderkerk en wijde omstreken. Straks, als de nacht valt.

met een beetje fantasie zie je zo vliegen de Dancing Birds van Himekami. Een andere grootheid naast Kitaro in Japan op elektronisch gebied. Verder met Swan Myth.

fraai geluid van deze man, Himekami uit Japan. Swan Myth, de mythe over de zwaan. Dit is de duinen van Tossa, Tossa Dunes.

Ja, wat een mooie blik op de duinen van Tossaan. De klanken van Himekami die blijven echt hangen en die blijven je bezighouden. Zo ook deze, White Fire. Hoe gaat hij dit weergeven?

Bite Fire van Himekami. U luistert vanavond een heel uur lang naar deze man uit Japan. En een tegenhanger zou je kunnen zeggen van Kitaro. Van hem mocht ik nog nooit een concert meemaken, want hij was bij mijn weten nog nooit in Europa. In tegenstelling tot Kitaro. En wat wachten wij daar nog lang op na de aantal concerten die hij in de vergangene jaren heeft gemaakt. Na White Fire, vuur, is dit Earth Flame.

Ja, hoofdzakelijk toch lekker vrolijk gestemd, de klanken van Himekami. En veel te maken met vuur en met mythes en met vogels en met distant sense.

muziek kan klinken als een gedicht, heel gedragen. Vandaar, denk ik, Evening Poem van deze man Himekami uit Japan. Vanavond de hele uitzending aandacht voor. Dit is Into Blue Snows.

0: beste luisteraars, zo gaan wij richting de avondklok, zou je kunnen zeggen. Het klokje van 12 uur. Ik zeg u met Himekami, dit prachtige slotstuk van hem, Mahoroba. Tot ziens en tot horens in de volgende uitzending van Straks als de Nacht Valt. Blijf luisteren bovenal en u maakt natuurlijk nog steeds uw eigen beelden erbij. Volgende week weer veel meer en dan meer variatie, denk ik, in de elektronische blokken. Meer artiesten daarbij. Ik zeg u tot dan. Tot straks. Als de nacht valt.
1: Hallo, ik ben Kerani. Dit was Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Dank voor het luisteren.

Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden. Die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer, de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: song could ever say. Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. Het asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.

If I could just hold you.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.